0: go. Ik heb Sam Kersen in camera dan, hè?
1: Ja. Sam bij de pad, maar met de best. Ja, dan.
0: Ja. Dat doe
1: ik bij de ja. Dit doe ik. Go.